Je hebt geluisterd naar de track Bokkia van het album Resport van Kreidler. We keren terug in de huidige tijd. In 2025 verscheen het derde album in de Nanocluster-reeks. Het is een samenwerking tussen de Europese postpunk elektronica van Immersion en het New Yorkse Sus. De Weidse ambient country van Sus vermengt zich met de elektronische krautrock van Immersion. En Immersion, dat is Malka Spiegel en Colin Newman, die we ook kennen van de invloedrijke groepen Minimal Compact en Wire. We luisteren ondertussen naar de track Cross Pollination.

Je hebt geluisterd naar de track Cross Pollination van het album Nanocluster Volume 3 van Sus en Immersion. Liquid Sphere is de artiestennaam van Laurent Guerrier. Begin jaren 2000 bracht hij een aantal ambient albums uit op labels als Talem, Shambhala Records en Doctsect. Na een lange pauze begon hij weer muziek te maken nadat Bruno Verneret zich bij hem had aangesloten. Die samenwerking bleek vruchtbaar en na de release van hun debuutalbum Landscapes bleven ze samenwerken. Landscapes 2 verscheen dit jaar, in 2026 dus. We luisteren naar de track Closer, Further.

Je hebt geluisterd naar de track Closer Further van het album Landscapes 2 van Liquid Sphere en Bruno Verneret. De release Conversations van Cédric Vermon verraadt weinig. Het is gebaseerd op field recordings opgenomen in Penang, Maleisië en Pannala, Sri Lanka in 2026. Compositie, mix en mastering zijn gedaan door Cédric Vermon in Mexico City, maart dit jaar.

0: Je hebt geluisterd naar Conversations van Cédric Vermont.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Heliospheric Dialogues is de debuut-EP van het Montrealse trio Tempête Solaire. Tempête Solaire bestaat uit Elise van Desailles op sax, Eric Craven op drums en Eric Quaich op bas. We luisteren naar de track Rock Dove Manoeuvre.

Je hebt geluisterd naar de track Rock Dove Maneuver van het album Heliospheric Dialogues van Tempête Solaire. Het project Nanocluster, waar ik eerder al iets van draaide, is ontstaan uit een clubavond in Brighton. Telkens in een samenwerking tussen Immersion en een andere groep. De tracks voor Nanocluster Volume 1 werden telkens in de studio geschreven en opgenomen in slechts 3 dagen voorafgaand aan het optreden in Brighton. We luisteren naar de samenwerking tussen Immersion en Scanner. De track heet Catalyse en komt dus van het album Nanocluster Volume 1.

Je hebt geluisterd naar de track Catalyse van Scanner & Immersion, afkomstig van het album Nanocluster Volume 1. Het Duitse krautrock duo Sankt Otten bestaat uit Stefan Otten en Oliver Klemm. Hun 10e album, getiteld Männerfreundschaften und Metaphysik, is een samenwerking met de experimentele gitarist Anne. We luisteren naar de track Massieren die Maschine.

Je hebt geluisterd naar de track Massieren die Machine van het album Männerfreundschaften und Metaphysik van Sankt Otten en N. Het zit er alweer bijna op voor deze Drone Candy. Als laatste track draai ik een cover van Sankt Otten, gespeeld door de Keulse crowdwave band Kratzen. Tans das Kraut. Drone Candy is eens in de 6 weken live te beluisteren op Radio Worm. En altijd op een dinsdagavond om 8 uur. Kijk op de worm.org site voor het actuele weekprogramma van Radio Worm. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je bij de volgende uitzending van Drone Candy weer te mogen begroeten. Tanz das Kraut.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Potapoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Potapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, geld, politiek, compromissen, dwang en ernstige verwaarlozing. Maar niet heus hoor, ook de bloemen, fossielen en dieren uit de diepzee. Maar niet heus, alleen muziek is hier namelijk. Alleen muziek, muziek, muziek bij Potapoe Action. Action. Brazilië 1966, Renato e seus Blue Caps, Gosto de Você.

gepeupel. Met hun bekende hit Almost Grew My Hair. Van de split tape met Funeral Oration uit 1984. Almost Grew My Hair is natuurlijk grappig. Want Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash & Young. Zo'n late hippie plaat. Het nieuws was zo erg. Ik wilde geen hippie meer zijn. Zoiets dergelijks. Deze is dus van ik wil bijna geen punk meer zijn. Want de punkers zijn zo kritisch op zichzelf en op elkaar. En zo maak je al het mooie kapot. Doordat je overdreven kritisch bent. Nou, dat is ongeveer het porté van het liedje. En dat was ook zo. Weet je, het was gewoon die fanzines. Je had allemaal fanzines. Elke plek had er een aantal. En hier had je bijvoorbeeld Tony BGK. Die was altijd van, die verschrikkelijke punk- en verzet-discussie. Van punk is verzet. Ja, want strijd tegen het systeem. Of punk is een verzetje. Nee, ik wil dronken worden met mijn vrienden. Nou, en dat waren dan twee partijen. En dat zeker elkaar af. En dat was verschrikkelijk. Nou, en dan heb je dus ook dat de leeftijd. Hè? Dus sommige mensen die waren 10 toen punk begon. Anderen waren 14, anderen waren 18. Nou, en die hebben dat heel anders meegemaakt. En dan heb je dus mensen die, toen er al 5 jaar punk bestond, ze ook punk wilden worden. En volkomen terecht natuurlijk. Maar die maken iets anders door. En als je die dan gaat zeiken over elkaar, het is gewoon helemaal kut. Daar gaat dat liedje over. En dat gewoon binnen de minuut, hè, natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel wat je kan verwachten hier als tweede track bij Patapoe. Action! Action! Fijn. Dus dat gepeupel, 1984 van de Funeral Oration tape. En daarvoor, Goes to G. Vosse. Tell Me What You See van de Beatles. Een nummer dat je bijna nooit hoort. En ik las dat ook Paul McCartney zegt dat het een filler was die hij heeft geschreven. In Brazilië waren ze er dolblij mee. In ieder geval Renato heeft het gecoverd op een hele fraaie manier. Al zeg ik het zelf. 1966, Gosto G. Vosse van die ene LP van hun, van Renato y Seus Bluecaps. Dan gaan we naar België. Een liedje van een onbekend jaar. Het is wel weer een meisje dat zegt dat ze 15 is en dat ze dan naar een bal mag gaan en mag kussen. Bij de tweede dans komt de eerste kus. En dan moet je dingen doen. Nee, nu als je dingen doen waarvan zeggen dat je het niet moet doen. Nou ja, in ieder geval ongelooflijk grappig. Het jaar is dus niet bekend. Ik denk 1970, 1971. Dit is ook, hier zit al een stukje seksuele revolutie in. En dat in zo'n verschrikkelijke, ja, het is toch ook licht pedofiel misschien. Dit zit ik nu te denken. 15. En dan voor het eerst het is ook een heel genre gewoon in de muziek. Van die, je hebt ten eerste zijn kinderen voor vrede. Dus altijd die liedjes over vrede door kinderen. Van die zijn dan 10. En als ze dan bijna in de puberteit komen of erin zitten, dan kunnen ze liedjes gaan maken over hun eerste kusje. Nou, dat zijn er echt heel veel geweest. Maar dit is een hele mooie. Dus dit wil ik even laten horen. België, Tilla heet deze. De band komt uit, of het label is uit Tongeren. Ik heb begrepen dat in België is alles heel erg lokaal. Het is een lokale ster uit Tongeren. Tongeren, Tilla, alles lijkt zo mooi. Alles lijkt zo mooi. Behalve dat ik zie dat Almost Grew My Hair van de Funeral Oration Tape 1984 van Gepeupel duurde maar 57 seconden. Dus die komt eerst nog een keer.

Ja, dat was inderdaad een heel mooi einde van Nasenbluten. Een hele late Nasenbluten uit 2007. Nou, niet zo laat, maar vrij laat. Want die zijn ook al van begin jaren 90. Fuck the politics. Nasenbluten uit Australië, weet toch. Daarvoor Tilla uit België. Alles lijkt zo mooi. Als je jong en de liefde en als een man je aandacht schenkt en al die dingen. Prachtig. België, begin jaren 70. En daarvoor de herhaling van Almost Grew My Hair van de Funeral Oration Tape 1984 van Gepeupel uit Volendam. Dan nu gaan we naar het nummer met fusgitaar. En vandaag is het een heel bijzondere versie. Namelijk de plaat met fusgitaar waar de fus niet aan stond. Dus het is een keiharde fusbeuker. Maar ja, het klinkt misschien gek, maar ik kan dat hedendaagse zoeken, dat werkt ook niet meer. Dus je doet één zoekopdracht en dan zie je een uitslag en een paar regeltjes tekst. Dan denk je van, nou nee, dit is het niet. En dan gaan we weer wat andere zoekwoorden, dit, dat. En toen kon ik dat niet, nou goed, wat die paar regeltjes tekst die zeiden, ja, we waren vergeten de fus aan te sluiten. En toen later vond ik dit nummer en toen dacht ik van, oh, dat gaat natuurlijk over dit nummer. Maar eigenlijk weet ik het niet, want ik kan het niet meer terugvinden. Die eerste zoekopdracht en nou ja, of dat hierover gaat. Het is duidelijk een snoeiharde beatbeuker van de Primitives, een band uit Engeland, uit de buurt van Oxford. Die zijn op een gegeven moment naar Italië gegaan, omdat ze daar als Engelse band natuurlijk goud geld konden verdienen en in Engeland niet. Vergelijkbaar met de Scorpions in Nederland, die ook uit Engeland kwamen en die als Engelse band natuurlijk gewoon veel betere marktwaarde hadden. Maar dus dat, de Primitives. Ze waren dus eventjes, verder zijn ze helemaal niet succesvol geweest, maar behalve in Italië. En die ene plaat uit 67, daarvan halen we Ma Beata Te. Waar je meteen al, ja, eigenlijk al hoort hoe het had geklonken als de fus wel had aangestaan. En overigens, in sommige zachte stukjes hoor je ook een zo, dat ik denk, oh, is dat niet toch fus misschien? Nou ja, volgende keer weer echt keiharde, zoemende, in je oren jeukende fus. Maar nu is het meer gewoon een, ja, het is, ja, waar ze mogelijk zijn vergeten de fus aan te zetten. Dat is echt, ik wil dat wel volhouden. 1967, Italië, The Primitives, Ma Beata Te. Bijna helemaal geen fusgitaar, Patapo Action.

Ma Beata Te, zonder nadrukkelijke fusgitaar. Helaas, het blijft een prachtig nummer, maar dan zonder die fusgitaar. Je mist toch iets, hè? Dus ik miste dat heel sterk. Dan gaan we nu overvlucht naar experimentele popmuziek rond 1980. 1982 dit keer. Een Duitse band, Malaria, uitroepteken. Bestaande uit 5 vrouwen, waarvan 1 met een Nederlandse achtergrond volgens mij, die andere meer Duitser. Maar op deze single was Malaria zonder uitroepteken. En de track heet Perno met een punt erachter. Dus uitroepteken weg, punt erbij. Nu dan. Duitse Neue Welle. Neue Deutsche Welle, denk ik. Of experimentele popmuziek, weet ik veel. Malaria, Perno punt. 1982, Patpo Action.

Dat waren natuurlijk de zware guys weer met een track uit 2018. Stoer doen. Stoer doen van Zware Guys featuring Fruta op voorzang. Daarvoor de Primitives.

bother you. Roy Shirley and the Upsetters, Do Good, 1969. Daarvoor zat twee kanten van een singeltje, namelijk Dance of Love, ook Roy Shirley with the Upsetters Band. En de instrumentale versie, die Upsetters Band, Dance of Love Instrumental, die is later uitgekomen, terwijl je kan horen aan het begin van Do Good, 1969, dat is gedaan over die instrumental die daarvoor zat, met flarde stem van Dance of Love. Dus ergens klopt het niet. Dus Do Good moet later zijn dan Dance of Love. 69, 70, het is misschien wel nog eerder. Want de het grappige is eigenlijk dat Do Good was de B-kant van Hold Them. De eerste plaat en grote hit van, en ook van Roy Shirley. Maar ook de eerste uitgave van Joe Gibbs op een eigen label. Wat Joe Gibbs zelf, die was een winkelier en is vanaf dan het is een platenproducer geworden. Op een hele geweldige manier ook. Met Errol Thompson dat heeft gedaan. En prachtige dubs. Je weet toch die Errol Thompson dubs. Schitterend. Die ook trouwens met Lee Perry heeft samengewerkt. Allemaal Lee Perry. Hè? Dit Lee Perry van die Upsetters. Je weet toch. Wat we nog steeds proberen vol te houden. Met succes sinds de dood van Perry. Ook weer een paar jaar geleden. Nu dan. Dus achtereenvolgens Dance of Love. Dance of Love Instrumental. Do Good. Oh ja, dat Do Good was dus die B-kant van Hold Them, de eerste single uit 1967. Maar op een heel andere muziek. Dus deze tekst, maar niet op die Dance of Love instrumental. Dus bijzonder en interessant. En zo zie je dat recycling altijd meerwaarde heeft. En nog daarvoor dus, voor de reggae, Malaria zonder uitroepteken, Perno met punt. 1982 uit Duitsland. Je gaat vlug naar punk en je luistert naar Pattepoe Action. Want daar zijn we nu aangekomen. Wat is punk? Hoe klinkt dat eigenlijk? 1983 gaan we naar Zwitserland. En daar horen we de band Seresit 81. 81. Ze zingen in Duits, dus dan zal het 81 zijn. Seresit 81. Met het nummer Hass. Zeg maar haat. 1983, Zwitserland, Pattepoe Action.

Ja, dan veet het heel hard weg. Waarschijnlijk omdat er dan geluiden van de film zelf tevoorschijn komen. En dat is moeilijk. Geluiden in muziek. Dan wordt het meteen weer iets heel anders. Miklos Roza heeft dit geschreven, deze, of gecomponeerd. Wat hij er allemaal mee gedaan heeft, weet ik niet. Maar wordt verantwoordelijk geacht. Heeft waarschijnlijk ook geld ontvangen voor het maken van de soundtrack. Dit is denk ik begin tune. The Killers, een film uit 1946. The Killers. Muziek door Miklos Roza. Ja, die fans die halen dat dan uit zo'n film en maken daar zo'n bootleg samenstelling, compilatie van. Hartstikke leuk. Maar ja, je hebt maar net zoals altijd, je krijgt het zoals het is en dat is het dan. Daarvoor News Direct, die had het goed wapennieuws. Dat gaat over die Iskander-raketten. Dat zijn al doodenge raketten, maar die hebben dus voordat die inslaan, laten die allemaal verstorende elementen los. Die dan de luchtafweer moet afleiden. Nou, dat is natuurlijk iets wat gewoon altijd typisch is wat ze doen. Want dat is hoe het werkt. Putin's mystery missiles, Russia firing decoys from Iskander M ballistic missiles. Uit 2022 alweer, de tijd vliegt. Daarvoor HAS, Seresit 81 uit Zwitserland met het nummer HAS uit 1983. Dat, nou en dus dat. We gaan heel snel naar. Of nee, we gaan nu niet snel. Heel rustig gaan we naar Peru. Jolinda, die hebben we wel eerder gehad, maar alweer een aantal jaar geleden. Vette uit 2017. En waarschijnlijk heet ze Jolinda Cordova Mesa, want van diens account heb ik dit gehaald. Dus dat is haar, Cordova Mesa. Peru, Jolinda, Vette. 2017, Patpo Action.